0: Speciaal
1: Dracula.
0: Wist je dat niet waar?
2: Je wilde dan spelen, waar?